3ZZZ, 92.3 FM. ZZZ, 92.3 FM. Hallo everyone, een hele goede middag aan u allen. Het is weer tijd voor uw Nederlandse uurtje vandaag met Ine Lewis op 31 augustus 2026. De laatste dag van winter eigenlijk. 1 september komt de lente. Heerlijk. Nou, ik hoop dat iedereen die ziek is weer gauw beter wordt. De eerste song is Bezet en Die Mooie Tijd.

beter dan die mooie tijd. Ja, mensen, laten we maar een beetje gezelligheid maken vandaag. En dat is wel mijn bedoeling, dat u eventjes switcht op van al die ellende in de wereld. Het is niet leuk. En daarom probeer ik het zo gezellig mogelijk te maken, het uurtje. En een beetje opgewekt zijn. En zo is het. De volgende, die doe ik voor Dini Tinus. En Tinus had een big operatie. Tinus, ik hoop dat alles goed gaat en dat het allemaal goed is gelukt. Ik probeer je wel te bellen, maar ik weet niet of je thuis bent. En ik denk, ja, je houdt van Indonesië, je hebt er gewoond. En die medley is gezellig. Dus daar gaan we naartoe. Speciaal voor Tinus.

een hele speciale. En Dini Tinus is ook lid van Tempo Doeroe. Zo, ik moet vanavond eventjes John opbellen. John en Ellie opbellen. Laat ik dat nou niet vergeten. En schrijf het op, Ina. Ja, ik hoor ook een dagje jou uiteindelijk. Hè? We hebben voor Harry Leinders. Hallo Harry, ik hoop dat alles goed gaat. Ik hoorde dat je hier was, lieve schat. En ik mis je nog altijd. En Peter Smulders was een van zijn favorieten. Zo, voor jou speciaal Harry, Blue Bayou. Ik hoop dat alles goed gaat met je.

maar het was speciaal voor onze Harry Leinders. Harry, ik hoop dat je het leuk vond om dat weer te horen van Peter Smulders, Blue Bayou. Ja, mensen weten wat er ook zo heel goed nieuws is. Tesselaars, Tulip Farm en al die andere bloemen. En ja, dat begint weer 12 september tot en met 12 oktober. En het is een hele dag uit voor de mensen en gezelligheid en lekkere dingen eten. Heerlijk. Het Nederlands weekend, dat is de 19e en de 20e september. Dat is het Dutch Festival. En het goede nieuws is, kinderen onder 17 jaar kost niks. Maak een gezellige dag van. En ja, voor vader, moeder, opa, oma, hinder die wat, maak het leuk. Dus dat is 357 Monbalk Road, Sylvan, Tesla. En dat, ik zal nog wel een keertje zeggen. Ik ben het kaartje vergeten met het nummer. Heel stom van me, maar ja, ik wil ook een dag jou uiteindelijk, hè. En ook heel belangrijk, Mokum Oost, Lunch. En de Netherlands Society, Mokum Oost, Lunch. Dat wordt gehouden in de Avontaspoclub. En dat is een hele belangrijke dag. En Limburg's Inspired Spring Menu. Ah, het is zo lekker allemaal. Lem, schenkel, bruine bonen, schoot, asperges met eieren, rookworst, gebakken aardappelkieltjes en lekkere soep. Limburg's apricose fly en nog veel meer. Nou, ik heb vandaag toevallig boerenkool met worst. Heb ik al gemaakt, dus dan kan ik vanavond lekker eten. Maar dit is natuurlijk in de Avontasmoclub. En dat is ook heel belangrijk. En dat wordt gehouden 13 september. En het is op een zondag, lunch 12 noon.

0: tot en met 2 uur 's middags. U kunt Lis bellen op 0429-800057. 0429-800057. En u kunt ook Michael Gijsbers bellen. 0419-549-376. 0419-549-376. En het is een hele speciale middag. En er is ook een hele goede raffle. En voor de rest verklap ik het nog niet. Maar wie daar. En dan natuurlijk André Rieu, hè. Walsing the Night Away. En Smiders. Het is altijd gezellig daar. Maar daar kom ik later nog even op terug. Ja, want er is zo ontzaglijk veel in de Abeltasbalclub. Ik kan het eventjes een beetje. Ja, zoveel dingen. En Abeltasman heeft zoveel. 2 jaar gezellige weken met bijna elke dag iets leuks. Een voorbeeld. Voor pensions en carers hadden zij een free morning tea. Gezellige muziek de derde dinsdags van de maand. Lekkere snacks, gezellig dansen, goed entertainment, leuke shows, te veel om op te noemen. U kunt ook parties voor verjaardagen doen. Trouwerij, hindert niet wat. Avond Tasman organiseert het voor u. Eerste vrijdag van de maand, Ball Night. En u kunt voor de shows, die zijn ook zo fantastisch. Bel Sid 0409-699-311. Voor Sid 0409-699-311. Als u kunt ook gewoon boeken voor andere dingen, dan is het 0429-800057. 0429-800057 voor andere dingen. En ook achter bij de Abel Tasman is een ruimte van Dutch Heritage Center. Oude dingen van vroeger, heeft u die? Nou, niet weggooien hoor. Als ze nog leuk eruit zien of goed eruit zien, geef het dan aan hun. En bel Michael Gijsbets op 0419-549-376. Voor Michael 041-954-9376. Want dan kunnen ze dat in hun leuke museum zetten. Ik weet zeker dat u nog niet heeft gekeken. Nou, moet u toch eens echt doen. Bij de Abel Tasman Club, 60 Rostown Road, Kanekie. En dan houden we het eventjes bij. Want ik kan wel de hele uur doen over de Abel Tasman Club. Is de enige club hier in Victoria. Zo, waar gaan we naartoe? Nou, we zullen dat eens eventjes uitzoeken. En het is Vissers van Chuan.
1: Twee vissers van San Juan, Alfredo en Don Fernand. Zijn jong en hun

Nou, u heeft het gehoord, hè, de vissers van San Juan. Heel lang niet gedaan, helemaal liepenhof. Als u nog wilt dansen en leren om goed te dansen, dan heeft zelfs de Abel Tasman Club, die doet dat. Maandags en donderdag 's avonds, dance classes for adults. Ballet, Latin, wedding, fully qualified dance teachers with over 25 years industry experience. Monday and Thursday nights, Dutch Club Abel Tasman. And the number to ring is 0494-129-797. 0494-129-797. En dan kunt u lekker dansen, walsen. En zoals ik al zeg, op de 13e september hebben ze ook nog de André Rieu om u te begeleiden. Oh, ze hebben van alles nog wat hebben ze daar. Vergeet dat niet. De Abel Tasman Club, 60 Rostown Road, Carnegie. Ah, en als we nou toch over jazz hebben, we gaan eens een keer kijken wat Cherry. Cherry!

Nou, hoe vindt u dat, hè? Een beetje gezellig. Ja, een beetje een opkikker, zou ik maar zeggen. En dat was de New Melbourne Jazz Band. Het heet Cherry. Zo, dat is weer dat u een beetje mee kan dansen. Zelfs met uw benen, weet u wel. Een beetje exercise, al zit u in een stoel. En nou heb ik ook nog van Tempo Doelen natuurlijk het nieuws, hè. En dat is iedere tweede donderdag van de maand. Dan hebben we Bintang Lunches. En dat is zo lekker allemaal Indonesisch. En dat is 75 Stad Road in Bayswater. Soms krijgen we een heleboel mensen. We hebben nog veel meer mensen nodig. En weet u, het is maar $20 voor een heel gezin. En dat is per jaar. En dan krijgt u mooie boekjes voor, met nieuwsfoto's, leuke verhaaltjes. En iedere 3 maanden. En dat maakt John Krenz, zet het allemaal in elkaar. En recepten. En nog veel meer. En als u eenmaal lid bent, dan wilt u altijd lid blijven. Zo, tempo doelo. Laten we nog meer mensen erbij krijgen, mensen. En bel Ellie op 9511-4392. 9511-4392. En dat is voor Tempo Doelo. En laten we meer mensen erbij krijgen. Ja, en dan gaan wij eens eventjes kijken wat we nou doen. U weet wat die mooie dagen van Mark en Dave. Ach, we hebben nog wel mooie dagen. Laten we maar blij zijn.

dat is ook wel weer mooi, hè? Maar ik heb het voor een lange tijd niet gedaan. En ja, mensen zonder... ja, hoe moet ik dat zeggen? Wij moeten ook natuurlijk mensen hebben. 40 mensen of 40 leden per programma. We hebben 2 programma's, dus we moeten 80 zijn. We zijn een klein beetje down, want heel veel mensen overleden of in tehuizen. En het is maar $11 voor mensen over 55 en $16 per jaar voor mensen onder 55. Of als u kaart hebt of een student, dan betaalt u ook maar $11. Dus het helpt ons ontzaggelijk. En u kunt het tegenwoordig ook online doen. En dan zegt u gewoon dat erbij. 9415-1923. 9415-1923. Dutch program. En dat is dan maar $11 of $16 voor een heel jaar. Nou ja, je kan er net een kop koffie voor krijgen. Dus steun ons, want anders kunnen wij niet doorgaan, hoor. Echt niet. Wij zijn volunteers. En we vinden het niet erg om wat geld uit te geven. Maar als u ons niet steunt, hebben we echt geen programma's meer. Ja, bijvoorbeeld hartelijke dank natuurlijk, hè. En we hebben natuurlijk de German Speakers Society Yarra Valley. En die houden 19 september een anniversary. Het Zilver Echo's. Zo, het Zilver Echo's zijn ook goed. En het is gezellig dansen en je ziet uw vrienden weer. Zo, dat is 19 september. En u moet boeken met Rita. 9735-2438. 9735-2438. En het is St. Patrick's Community Center, Jones Street, Lilydale. En dat is ook altijd heel gezellig. En we hebben al zoveel hier. Dat heb ik al gedaan. Ja, we zijn alweer halfweer. 16:55 alweer. 16:55. En dan hebben we natuurlijk ook... MyCare, formerly Dutch Care, heeft volunteers nodig om 1 uur te kunnen helpen per week en mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar? Dat zou echt fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes Avontuur Minne, Karen Downs, Overbeek Minne en Margriet Minne in Kilsyth. En u kunt opbellen. Ik heb hier 2 telefoonnummers. Ring Tanja op 0404-02-051-653. 0401-531-621. 0401-531-621. En dat is voor Formally Dutch Care, My Care. Nou, ik heb het ook voor jaren gedaan. En ik heb ook ontzaglijk veel geleerd. En dat was dan in Kilsyth. En ik heb geloof ik wel 30 jaar gedaan. Maar ja, nou kan ik het niet meer allemaal. Zo, we kunnen het niet allemaal meer bijhouden. Hè? En het is 16:57 bijna. Oeh. En wat zegt hij dan? Eenmaal kom jij terug. Dat is Koos Albert, zegt hij.

Ja, eenmaal kom je terug in het Engels. Dat was maar, ja, ik was twee keer weduwe. Mijn eerste man die zong dat I Can't Stop Loving You. And today, it happened to be, well, the anniversary from years ago that I got married. Ja, en het is always een klein beetje toch weer emotioneel. Maar ja, zo gaat het in het leven. De Dutch Courier, die lezen met plezier. Ze houden u op de hoogte van alles wat er maar gebeurt in de Nederlandse gemeenschap. En lees je het mee, wordt abonnee. En dat Dutch Courier is nou online. En Carole heeft me wat gestuurd dat je dat ook allemaal kan doen. Het beste is om haar op te bellen, want het is veel te veel om dat allemaal goed te lezen. En het telefoonnummer hier is even kijken waar we het telefoonnummer hebben. 0437-757-393. Dat is voor Corona, voor de Dutch Courier. 0437-757-393. En ik, als ik Jan en Monica zie, of tenminste niet Monica, maar Jan, dan krijgt hij een klein beetje, een klein klapje op zijn hand. Want hij heeft het verkeerd gezegd. Er staat 16 Balmoral Avenue, Dandenong. Zo, verleden week zijn we daar naartoe gegaan, Miep en ik. En nog een paar andere mensen, die we kwamen bij de market uit. En er staat echt niet bij Dandenong South. Zo, 60 Balmoral Avenue, Dandenong is wrong. It should be Dandenong South. Ik heb het hier. Black op black. Zodoende kwamen wij verkeerd. En het was natuurlijk, ik heb het overgenomen in mijn mobile. En we kwamen helemaal ergens anders in de wereld aan. Maar niet, het duurde wel een beetje langer. Maar we zijn er toch gekomen. All right. Nou, wat gaan we nu even doen? We gaan naar de Brabanders. Zaterdagavond, zeggen ze. Oeh.

kwartierke en nog een kwartierke, dan zagen de jonkheid te sam. De jongens met schoonstrooie hoedjes en bordjes van wit stijf papier.

0: plekske van het beste servies. Zo ging het te vroeger in Brabant op het Brabantse land. Ja, ja, jullie weten dat niet meer. Maar vroeg het maar eens aan een boer, de wever, de spinner en de kleermaker, de glasblazer, de turfsteker, de leerlooier en de klompenmaker. Die weten dat op heel de wereld nergens zo goed is als bij ons op het Brabantse land.
1: Oh, wat is dat een leuke. Voor alle Brabanders natuurlijk, hè. En ik wil ook nog even zeggen, de eerste vrijdag van de maand hebben ze ook weer wat in de Albertasmo Club. En vergeet niet de 13e september. Dan is er een Mokum lunchje. En we hebben een hele goede raffle. En ook natuurlijk André Rieu. Hij is er wel niet in persoon, maar hij is er toch wel op de screen. Zo, het is van 12 tot 2. En het is natuurlijk Six Years Down the Road Carnegie. Ik heb al die nummers al gegeven. Misschien moet ik het nog een keertje doen, maar dat denk ik niet. Ik denk wel dat de mensen het weten. En we hebben nog een week volgende week ook nog. Zo, Frans Bauer. Ik heb dat een beetje bekeken op mijn iPad. Nou, ze hebben iedereen die woont bij hun. Ze hebben 5 of 6 hondjes, 6 katten, 2 baby's. Nou, een meisje en een jongen. En iedereen, de 4 zoons, die wonen allemaal nog thuis. En Mariska, die doet de cooking. Ze geeft kooklessen. Ze doet van alles nog wat. Dus de hele familie. Ik geloof dat Frans, Junior en Chris, die zingen ook. Zo de hele familie. Dat lijkt me wel leuk. En ze hebben het altijd druk. Geen wonder. Nou heb ik een eentje van Frans Bauer. Die is in het Duits. Nou, we gaan luisteren.

Ja, ik hoop dat alle zieken weer gauw beter mogen worden. Want we hebben er te veel. De familie Plezier heeft ook ontzaglijk veel ziektes in de familie. En we willen dat u allemaal beter wordt. En ja, het is alweer het einde van het programma. Ik hoop dat het een beetje u heeft, een beetje gezelliger voor een uurtje geweest. En in plaats dat ik het nieuws weer ziet. Ja, alle zieken gaan beter worden hoor. We hebben u allemaal nodig en we hebben ook onze leden nodig. Alsjeblieft. Het is maar $11 per jaar voor mensen over 55 en $16 voor mensen onder 55. En u steunt ons ermee. Ik bedank u weer voor het luisteren. En ik hoop dat het naar uw zin was. En we gaan eruit met Peter en Hugo. En aanstaande vrijdag kunt u weer luisteren naar het Nederlands programma van 8 tot 9. En volgende week weer ben ik er waarschijnlijk weer van 4 tot 5. Dag allemaal. Een prettige week nog. Van Nina. Dag.